0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Dad, you ready?
1: Hold on, hold on. Sa-re-ga. Okay, ready.
0: Ami, you ready?

0: trots op Texel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
6: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
7: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
8: Radio Texel.
9: Walking back to happiness with you.
6: Non-stop.
10: Everybody.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
7: We leven terug.
8: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel.

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Dit is Doe Het Lekker Zelf.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Van L tot 12. Wat een macchiato.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Van L tot 12. Wat een macchiato.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS.

0: Journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

Zakelijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop. Go.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burgh. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel. Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan.

0: Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Deeply dip about the curve you got.

0: yang. Geen rap centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke...
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Zeeland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio.

0: man.
1: Neem de tonnerine, man. Wat maakt dat nou toch uit?
0: Jongens, de keroïne maar om.
2: Het is gebeurd. Nou, vooruit. Naar hier dan.
3: Dit is Zo Lekker Hollands op Radio Texel.

so pretty. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo

so pretty. Vixen. Vixen. Big Vixen. You are so pretty.

0: Dit is Zo Lekker Hollands op Radio Texel.
1: Er wordt getimmerd en gesjouwd, gebeukt en gebouwd. Er wordt getimmerd, gesjouwd, er wordt gebeukt en gebouwd.

op mij. Ik ben je klusjesman, ik ben je stucador. Ik ben een metselaar, als in een metafoor. Ik dim het aan de weg, neem iets te veel gezegd. Want zit er iets niet goed, ja.

elke dag er één. Je kan wel van een eeuwig leven dromen, maar dat heeft al met al alleen een steen. En dat heb je toch al die tijd geweten. Dus doe nou niet of het je overvalt. Je hebt wel geprobeerd het te vergeten, omdat je het idee niet zo bevalt. Maar het heeft geen zin om wat dan ook te vrezen, en zeker niet je eigen eindigheid.

niet dat je uitgeblust of levensmoe bent. Misschien ga je nog vele jaren mee, maar dat je er toch ook een keer aan toe bent. Ja, dat besef je wel van lieverlee. Want kijk, er keren toch voortdurend geesten terug tot die mysterieuze levensbron. Terwijl van ons toch eigenlijk de meesten niet eens beseffen dat het daar ook begon. Ze zeggen wel, die heeft de geest gegeven, maar niemand vraagt zich af aan wie of wat. Al komt er dan een einde aan je leven, wanneer dat gamme lijf het heeft gehad. Maar wat zolang

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demo.

0: De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio

grote vriend, kleine kampioen. Wees maar lief voor mama, geef er nog een zoen. Er is niets wat zij er aan had kunnen doen. Ze gaf alles wat ze had.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang

0: Dramatisch voor slachtoffers, dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio

Hey, goedenavond. Maandagavond, 8 uur geweest. Dus dan is het tijd voor 2 uurtjes lang reggae op Radio Tissel met Reggae on the Move. En wat hebben we allemaal vandaag? Nou, ik zeg het elke week, gewoon wat je gewend bent. We hebben een weekje naar de laatste reggae uitgekeken. Het was weer een, wat zal ik zeggen, een moeizaam weekje. Toch zijn er wat nieuwe dingen en ook heel wat leuke dingen hoor, daar niet van. Het komt allemaal langs, tenminste wat wij leuk vinden. Er komt een heleboel uit en een heleboel vind ik of claim is niet te pruimen. En dat draaien we dan gewoon niet. We draaien echt wat wij leuk vinden en af en toe komen we wel eens een plaat wat wij wat minder vinden, maar dat draaien we dan toch. We begonnen trouwens met George Nooks. Heeft een nieuw album. Nou moet ik hem even opzoeken hoe dat dingetje heet. For You heet het, heel toepasselijk. Maar volgens mij was hij al een tijdje uit, maar dat weet ik ook niet zeker. Ze lijken allemaal op elkaar. Dat heb je met George. Het nummer heet trouwens Someone Special. Trouwens, claimers hebben we rond de klok van 8:30 met het laatste rekken nieuws. En zijn plaat, CD van deze week, zal ik maar zeggen. Het zijn toch 4 nummers geworden, maar ik heb veel meegemaakt met Reggae on the Move, maar dit nog niet. De 4 van 1. Van 1 CD dus. Maar dat is later. De volgende is van Terrence Riley samen met Michael Rose. Guess who?

Terrence Riley samen met Michael Rose. Maar ja, dat is waarschijnlijk alleen gedaan omdat hij het sampletje gebruikte van Guess Who's Coming to Dinner, Not the Dreadlocks. Een leuke plaat. De volgende is van Michael Rose zelf, want dan horen we eens helemaal. Hij heeft een nieuw album uit. Een album heet Healing of the Nation. En deze hebben we nog niet gehad. My Friend Herb. Leuke vriend.

Come make we free him up. Come make we free him up. Come make we free him up. Michael Rose van zijn laatste album, wat best wel aardig is. Er staan ook oude Black Euro klassiekertjes op. Had niet gehoeven. Het album heet Healing of the Nation. En je hoorde het nummer My Friend Herb. De volgende is ook een nieuwe. Dat hebben ze allemaal maar gehad, zullen we zeggen. Die is van Sugar Dunn. Nummer heet Jungle.

en de Lux Figaro. Ja, het is alweer bijna 8:30, dus ik ga proberen te contacten met Clemens. Maar eerst deze nog even van Jacure.

0: The Sun Is Shining Rhythm. Even kijken. Nou, bijna 8:30. Ik hoop de claims aan de telefoon heb.
1: Ja, kijk. Gelukt. Niet normaal.
0: Ik ga naar huis.
1: Ja, ik weet het ook niet. 2 weken achter elkaar goed, hè? 2 weken achter elkaar goed.
0: Ja.
1: Maar ja, des te beter. Laten we hopen dat het zo blijft. Ik denk het niet, maar laten we het hopen.
0: Ja.
1: Ja, wat gaat dan weer snel, man?
0: Ja, hè? Voor dit weet het gewoon weer maandagavond, 8:30. Moet je weer.
1: Inderdaad. Nou ja, moeten.
0: Is er nog nieuws? Oh, ik ga daar zo wat op zoeken.
1: Nou, er is in ieder geval nieuwe muziek.
0: Mooi.
1: Ja, ik vertelde het jou al stiekem een beetje. Ik heb iets goeds gedaan deze week. Heel vroeger, heel erg vroeg, vroeger in de vorige eeuw, deden we dit programma ook al. En dan zat ik ook nog in de studio. Zaten we nog samen in de studio. En toen hadden we een item, de 4 van 1. De 4 van 1. Dat deden we, nou eigenlijk volgens mij elke week. Hè?
0: Ja.
1: Pikten we 1 artiest uit en dan zochten we allebei 2 beste plaatjes uit van degene. En dat ging dan in de 4 van 1. Ik denk die halen we weer eens uit de kast, want er is een nieuwe cd van Bucky Joe. En het afgelopen jaar hadden we al hier en daar een beestplaatje van de goede man.
0: Ja.
1: Maar een album was er nog niet, geloof ik. Maar die is er nu dus wel. Het schijfje heet Reverence. En hij is heerlijk, kan ik je vertellen. Ja, ik ging gisteravond die cd luisteren. En meestal gaat het dan de eerste 10 seconden en het volgende nummer, 10 seconden, het volgende nummer. Je kent het wel. Maar bij deze was dat toch wat lastiger. Want er staan echt een heleboel lekkere platen op. Er zat zelfs een Bababoom rhythm op. Ook erg lekker. Even kijken, 17 nummertjes lang. Er zit wel een intro bij, dus zeg maar even 16 nummers. Heerlijk. Ik heb 4 platen uitgezocht van 1 cd.
0: Ja, dat is wel nieuw, hè?
1: Hoe? Dat, nou ja, dat is nieuw, inderdaad. Maar goed, het zijn echt platen die echt wel kunnen. En ik doe het niet voor niks natuurlijk. Ook een beetje tijdgebrek, want ik had nog wat nieuwe dingetjes gevonden, maar ik had geen tijd om het te checken. Ik kan een paar dingetjes opnoemen daarvan. George Nook draaide al, daar begon je mee.
0: Ja.
1: Nieuwe cd. Anthony Q heeft een nieuwe cd. Even kijken. B.B. Sheeten heeft een nieuwe cd, volgens mij. Of is dat een singletje? Nee, het is een cd. Is dat wat, die B.B. Sheeten?
0: Nee, dat is een oude meuk. Conscience heeft ook...
1: Ja, Conscience heeft een nieuwe album. Die wou ik ook checken.
0: Dat is een pornoplaat.
1: Ja? Ja?
0: Dat is echt een pornoplaat. Ja. Die zingt alleen maar over closetrolletjes met hamer in.
1: Ja, bababom dus.
0: Echt alle platen, geloof ik, hoor. Ik heb het zelf een beetje meegenomen, dus.
1: Dat mokkeltje ook laatst, toch? Met dat album? Hoe heet ze ook alweer?
0: Ja, die heb ik ook nog meegenomen. Spice.
1: Ja, die met Beanieman, zeg maar. Spice, ja.
0: Ja.
1: Ja, daar doet ze nog wel wat dingen mee samen.
0: Dat hoeven wij niet te weten.
1: In ieder geval muzikaal.
0: Oh!
1: ik heb een Ghetto Christmas van Honorable.
0: Ja, ik heb een heel even stukje geluisterd. Toen denk je, nou,
1: dat is niks.
0: dat wordt hem dan, hè? Maar nee, hoor, het kakt toch helemaal weer in, joh. Het is echt dramatisch, die kerstplaat op een reggae.
1: Meestal met kerstplaten, hè? Maar ik zag het staan. Ik denk, wat anders even kijken. Joe Mirza Marley heeft een nieuwe plaat, Point of View, ook niet gecheckt.
0: Samen met zijn broertje, geloof ik.
1: Oh, dat weet ik
0: niet. In combination, ja, ik vond hem niet zo.
1: Oké.
0: Okay. Een single, toch?
1: Ja, single.
0: Ja.
1: Point of View. Even kijken, dan heb ik 1 rhythmpje, volgens mij, Don't Disturb Rhythm. Ik weet niet of het wat is, want ja... Zoals al eerder vermeld, ik heb het allemaal niet gecheckt. En nog wat verzamelcd'tjes, die moet ik ook allemaal nog... als dat is, dan hoor je het volgende week. Of misschien dat jij dat jij in de tweede uur nog wat doet. Ja. We zullen het zien. Maar ja, 4 platen van 1 cd, van 1 nieuwe cd. Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja.
1: We gaan het toch doen. En het is ook niet zo dat het gaat vervelen, want het, de ene plaat is rustig, de andere plaat, ja, dan kun je wel een...
0: Ja?
1: Een afterparty mee op gang brengen, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja, zo heb ik het ook een beetje van rustig naar wat ruiger, heb ik het ook in die volgorde een beetje uitgezocht. Is het trouwens technisch mogelijk om 4 platen van 1 album achter elkaar te rollen?
0: Ja, joh. Ik is zelfs zeker. Ja, zeker.
1: Ah, oké. Ja, ik ben er al een tijdje uit, hè. Uit die,
0: Staat gewoon in de computer, joh.
1: Oké. Nee, dan hebben we geen problemen. Zal ik de platen opnoemen die ik uitgekozen heb? We gaan zometeen beginnen met Pray More Strength. Ik weet niet wat strength betekent, maar zo heet de plaat. De tweede die je gaat horen is samen met Horace Martin. De plaat heet Traveling. Die klonk wel heel bekend. Is voor mij gewoon een klassiek deuntje. Wel een beestplaat. De derde van Bugsy Joe is Set Up The Sound. Ook een beestplaat. En als laatste ook een combination style. Samen met Michael Prophet en Daddy Freddy. De plaat heet Hypocrite. En daar zit hij in, hè? Nee, niet met die banaan! Let maar op. Okay. Let maar op. Michael Prophet.
0: ik heb al wat platen vandaag voorbij horen komen. Ik denk elke week hetzelfde grapje, maar...
1: Maar
0: hij blijft leuk.
1: Hij zit hier weer in, hoor. Nummer 4.
0: De hele tros of gewoon 1?
1: Ja, nee. De hele 3 minuten lang.
0: Oh.
1: Hij komt 3 keer terug, geloof ik. Maar goed, voor de rest heb ik eigenlijk, ik wacht nog steeds op Boetjoen natuurlijk, maar ja. Dat duurt nog een maandje.
0: Okay.
1: Ondertussen doen we het met Blackout JA toch zomaar. Die lijken wel een beetje op, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Eerlijk is eerlijk. Dus, maar ik heb ook geen concerten gegeven. Ik zag hier als borden langs de weg staan met Tommy Lee Sparta of zoiets, maar dat volgens mij is dat dance al.
0: Is er in Rotterdam eerder niet wat?
1: Vaker voorbij komt.
0: Is er in Rotterdam eerder niet wat? Met Aswad, Liperi en.
1: Ik heb geen idee.
0: Oh.
1: Maar ik heb me er ook niet echt in verdiept hoor, al een tijdje.
0: Oké. Okay.
1: Heb ik gezegd.
0: En daar bel ik eigenlijk wel
1: maar,
0: voor.
1: ja, maar goed.
0: Nee hoor.
1: Dat is meer tussen hemel en aarde.
0: Ja.
1: Of zo. Zullen we maar gaan beginnen dan?
0: Ja, ik kan hem zo maar voor het journaal horen, tenminste. Beste plaatjes.
1: Kijk, volgende week de beste van de maand, hè?
0: Ook nog.
1: Kleine kans dat die van deze cd afkomt.
0: Daar was ik al bang voor, ja.
1: Maar weet ik nog niet zeker, hè?
0: Oh.
1: Maar de kans is groot.
0: Dat horen we volgende week.
1: Maar dan moet het nog welke plaat, hè? Welke plaat. Dat is niet makkelijk.
0: Dat horen we volgende week.
1: Reverence is het nieuwe schijfje van Bugsy Joe. En waarschijnlijk ga je er wel meer platen van horen in de komende weken. Maar in ieder geval ga je er nu vier horen. We beginnen rustig met het nummertje Pray More Strength.

0: die versie van Anne.
1: Dat waren wel groene. De platenverclaimers voor deze week, zoals ze even afkondigen, komt allemaal van één cd af. Van de cd van Bucky Joe. Even kijken hoor. Heeft hij ook een naam? Even kijken hoor. Dus, nou, misschien komt het vanzelf tegen op het mailtje. We zullen ze even afkondigen. Je hoorde eerst Pray More Strength. En we weten nog steeds niet wat het betekent. Hebben we ook niet opgezocht, dus daarom weten we het ook nog niet. Als tweede hoorden we Bucky Joe samen met Horace Martin en het nummer Traveling. En als derde hoorden we weer Bucky Joe van het album iets. Ik zal het even opzoeken hoor. Set Up The Sound. En dat klopt wel. Ik denk dat het op een rhythm staat ergens. En als laatste hoorden we net Bucky Foe. Diep foutje. En Michael Prophet samen. En Daddy Freddy. En die Daddy Freddy die doet het ook nog steeds. En die is, dat is toch wel een oude knaag volgens mij hoor. Het nummer Hypocrite. En het album heet... Dat weet ik niet. Nou ja, dat komt nog wel een keer. Volgende week waarschijnlijk nog een keer Bucky Joe. Vast wel. En volgende week ook Claimers weer rond de klok van 8:30. En dan zijn weer zijn 4 platen. En de best of volgende week. Dus het is weer de laatste uitzending van de maand. Doe nog even gauw eentje voor 9. En die is van een oudje van Tony Rebel. Maar wel heel lekker. No Ja.

Hummel met No Ja. Ik kwam weer eens een oud penthouse dancehall cd'tje tegen van en stond hij op. Allemaal op dit ritme, zeg maar. Tony Rebel dus. Ja, het is nog een paar seconden tot 9 uur. En ja, om daar nog een plaatje voor te draaien, dat lijkt me een beetje te gek. Straks dus een 2 uurtje reggae on the move. En dan beginnen we met Boetjoe. Ja, we gaan hem even warm maken voordat hij vrijkomt. Tot zo.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit

0: oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

God of My Salvation. Het tweede uurtje Reggae on the Move is daarmee begonnen. En vorige week zei ik alleen maar al, als je aan Boetje doet, denk je ook meestal aan Weenwonder. Nou ja, verrit hem maar weer, hè. Weenwonder en Do You Love Me?

Veenwonder en Do You Love Me. Er is nog wel een lekker ritmpje uitgekomen trouwens. Ik was hem al bijna vergeten. Het State of Emergency Rhythm. En een lekkere plaat. De eerste trouwens ook. Kabaka Pyramid samen met Capleton. Oh, oh.

0: Stanton en Bad Like Me. We hadden het vorige uur al over. Conscious heeft een nieuw album. Heet Raw. Het is gewoon een pornoplaat. Ik heb er toch een nummer van meegenomen. Nou ja, luister zelf maar. My Own. Conscience. Sub.
1: Yeah, me I say. Anything me tell you to do, do it now. You hear me?

van het album Bus Culture meets Speckings Records. En de volgende komt er ook vanaf. En die is ook best lekker. Ras Ranger en de G-Man.

En de G-man, Russ Reintje dus. Ook van het zelfalbum. De volgende is van Mr. Williams. Samen met de Mongo's Hi-Fi.

De Mongo's Hi-Fi. Samen met Mr. Williams. En The Industry. Volgende is ook combination. Yuri en Capra Dread. Ja.

0: and copper dreads. Jump and twist.
1: Dit is Lurissen.
2: Gaan we met Luciano.

like that. En Tell Me Why. Dit is Spice, met het enige goede nummer van het album. Album heet Captured. En het nummer heet Black Hypocrisy.

Spice. En Black Hypocrisy. Dit zijn de nieuwe Kingstons. En Key to Life.

en The Key of Life. Ik kwam een hele oude plaat tegen van Admiral Bailey. Even kijken, het album heet Original. je hoort het aan dat gekraak wel. Het nummer heet Swinging My Love. Now this is a tune of a little difference. So why you listen?

0: gaan nu met het rustige nummer en Root Boy. Op de Root Boy shuffling van, hoe heet het ook weer? Israel, toch? Vibration. Dit is Randy Valentine.
1: Check it.

Randy Valentine in Vigiland. En ja jongens, het is gewoon alweer bijna 10 uur, hè? Oh, oh, oh, het is zo weer voorbij. Volgende week zijn we er weer als het goed is. Dan ook weer Clemens met de laatste reggae nieuws en zijn platen voor die week. En we doen de best op volgende week, hè? Want de laatste uitzending van november alweer. Ja, ja. Dat is allemaal volgende week.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jongen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Er is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA

0: Katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze

0: coke.
1: Dit is Radio Texel.
2: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.